In de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen het niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden.

0: is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: 3, 2, 1, lift off.
8: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
9: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
10: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
11: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
12: Stiel Accupower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie. Uit de nieuwe wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
7: 3, 2, 1, lift off.
8: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
9: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
10: Houd misdaad uit je buurt.
9: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
11: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19.
13: Oh, heerlijk hier, hè?
14: Ja, eindelijk even niks.
15: Dit is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, 2 bier.
15: Voor mij?
13: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
16: Por favor.
17: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
23: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
24: Hoe kom ik hier weg?
23: Vragen die over je toekomst gaan.
25: Hoe word ik beter in mijn vak?
23: Of één die je wakker houdt.
26: Hoe begin ik weer met werken?
23: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
27: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
28: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
29: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
30: Liefde voor Limburg, dit is L1.
31: Dit is Welkom Weekend met Robert.

0: Ja, goedemorgen en welkom weekend. Het is zaterdag 6 juni en gisteren stond het weekend nog voor de deur. En vandaag dan leggen we de luiper voor het weekend uit. Te beginnen met Leo Sayer en Thunder in My Heart. Welkom weekend, een, ja, zeg maar een radiomagazine met niet eens sport, natuur en cultuur en eigenlijk ja, alles wel wat het weekend zo leuk maakt. Zometeen beginnen we met een terugblik op de afgelopen week. Dan hebben we die dag achter de rug en dan kunnen wij met een journalij het weekend in. En later in het uur aandacht voor tekenbeten en wie deze te voorkomen als ze toch is opgelopen. Wat moest ze dan doen? Want de gevolgen kunnen ernstig zien. Het laatste gedeelte van dit eerste uurtje, welkom weekend, staat dus in het teken van het teken.
1: Welkom weekend.

0: schijnt van André van Duin. En straks een huren weer of het vandaag de zon gaat schijnen. Bij het nieuws van gisteren over het en van vanmorgen. Dan volgt ook het weerbericht voor vandaag. En wilst u een
1: nieuwsplaat?
0: Wordt als ik even gaat lekker in bed bij Kens blijven liggen, dan geef het even door via de L1-app. Welk liedje wil Stig huren? Zoem het eigenlijk een kwartier van 9. Dat is nog even lekker langer in bed Kens blijven liggen. Door het appen, gratis appen naar de L1-app. En wie gebruikelijk nemen we de week door van de afgelopen week, zodat we met een schoene lei aan dit weekende kunnen beginnen. En afgelopen maandag werd bekend dat de wachtlijsten voor 11 Nederlandse TBS-klinieken flink aan het vastlopen zijn. En een van die klinieken is de Rooische Wissel in Oostrum. Directeur Michiel Verhees.
2: Een van de problemen is dat de doorstroom uit onze kliniek stagneert. En dat is wel een lastig probleem, omdat er veel patiënten zitten te wachten in de gevangenis totdat ze een plekje bij ons in kunnen nemen. In onze kliniek denk ik dat er tussen de 20 en de 30 patiënten zijn die eigenlijk uitbehandeld zijn in onze kliniek en door zouden kunnen stromen naar de GGZ of de verstandelijk gehandicaptenzorg.
0: En dinsdag maakte burgemeester Wim Hillenaar van Maastricht excuses aan oud-bewoners van de Stokstraatkwartier. En deze werden in de jaren 50-60 gedwongen te verhuizen. Ze werden slecht behandeld en gediscrimineerd. Nu vindt de gemeente het tijd voor een gebaar. Burgemeester Hillenaar op de avond van de excuses.
3: We hebben hier, vind ik zelf, toch wel indringende verhaal gehoord van een mevrouw die zegt, ik las terug in een persoonlijk dossier dat ik debiel was. Dat is natuurlijk niet normaal. En volgens mij is het dan heel gepast om te zeggen, dat had zo niet gemoeten. En daar passen de excuses bij.
0: De Maastrichtse burgemeester Hillenaar. En woensdag bleek dat het boek Het Droompad van journalist en programmamaker Twan Huis, geboren in Zevenum, op nummer 1 staat van de bestseller 60. Een boek over wandelen, vaderschap en verlies, geschreven tijdens een tocht van ruim 500 kilometer over de Alpen samen met zijn zoon. Een huis over dat succes.
4: Ik had al besloten met dit boek Het Droompad om een persoonlijk verhaal te vertellen, maar wat ik natuurlijk nooit had kunnen bevroeden was dat tijdens die wandeling is mijn vader overleden, plotseling. Dus toen hebben we het moeten afbreken en hebben we afscheid van hem genomen. En de derde etappe die hebben we vorig jaar gelopen, in juli 2025. En kort daarna overleed mijn moeder. En toen heb ik besloten van ja, ik moet dat ook in het boek terechtkomen. En dat is gebeurd. En veel mensen herkennen zich kennelijk in dat verhaal. En dat hoor ik uit de reacties van mensen, niet alleen uit Limburg, maar uit het hele land, dat ze er heel veel inspiratie uit putten.
0: En op donderdag werd teruggekeken op een hele mooie première, maar ook wel stormachtig, van de spektakelmusical Bokkenrijders in een bomvol stadion De Geuselt in Maastricht. Even geen 22 voetballers op het veld, maar 600 drones, 10 paarden, 1 bok en 100 acteurs. Servier Hermans van toneelgroep Maastricht over deze première.
5: Regen, wind, er zijn allemaal achter de schermen drones uit de lucht gevallen vanavond. Er waren allemaal vureffecten die niet afgingen. Dus het was hectisch, maar het was ook wel een epische avond.
6: Zoveel komen op die MVV niet normaal. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik vond het echt super fijn dat zoveel mensen zijn gekomen. Dat ze de regen getrotseerd hebben om hier dit te komen bekijken. We hebben er heel erg gewerkt. En toch wel een beetje trots op wat we met z'n allen van elkaar hebben gekregen.
0: Muzikant Bart Storken was dat, een van de acteurs in Bokkenrijders. En over muzikanten gesproken, gisteren was de Limburgse nachtegaal Beppie Kraftjarig. Ze blies 80 jaar kaarsjes uit. Beppie over deze verjaardag.
7: En ik kan lekker vandaag genieten van alle felicitaties. Daar ben ik eigenlijk al een klein uurtje mee bezig, want achter elkaar komen de telefoons. Maar dat is natuurlijk fantastisch. En vanavond heb ik een klein familiefeestje met vrienden en bekenden.
0: Peppie Kraft waar staat. En de week ligt weer achter ons. En laat het weekend maar komen. Te beginnen met een pleetje van Peppie. We kennen allemaal die mooie viersnummers, die leuke viersnummers. Maar ze heeft ook hele schoene, geveulige liedjes gemaakt.
1: L1. Welkom weekend.

0: Een hele kooie Billy Joel met We Didn't Start the Fire. En daarvoor Pepi Kraft met Zeilen op de Wind van vandaag. En ik huurde dat voor het eerst bij een afscheid van een oud collega, Jean-Luc Groenteman. Die is veel te jong gestorven toen. Hij was pas 42. Hij stierf zo'n 11 jaar geleden alweer. Goh, wat vlucht toch een tijd.
1: De snoesplaat.
0: Ja, de tijd vlucht. En nu is er een die kwartier om door te geven. Welk liedje wil je huren om nog even lekker lang in bed te blijven liggen? Welke snoesplaat wil je toe huren straks? Ik heb er alvast een klaar. Is dat stel dat veel ondernemers reageert. Het kan gebeuren. Ik heb alvast een lekker snoesplaatje klaar gezet. Maar misschien is het toch wel een goed idee voor een snoesplaat te zometeen. Om 8:50 nodig die snoesplaat huren. Maar dan wil ik wel weten welke snoesplaat Stig wil hebben op L1 Radio. En appen is gratis, dus appen met de jocks. Ja, ik ben een jock. Ik ben een presentator. Dus laat even weten welke snoesplaat wil zich huren in dit eerste uurtje van Welkom Weekend. MUZIEK

0: You Better.
1: Know You Better van Face. Het limmerse nieuws van gisteravond en van vanmorgen. Aardappelverwerker Lamp Weston wil zijn fabriek in Broekhuizenvorst sluiten. Bij de fabriek werken ongeveer 110 mensen. De vraag naar friet daalt, kan men niet voorstellen. En de concurrentie neemt toe, zo stelt het bedrijf. Een datum voor deze sluiting is nog niet bekend. Een werknemer van Intertech Polychem Lab in Geleen die staken 24 uur voor een betere cao. Ze willen 8% loonsverhoging en automatische prijscompensatie. De werkgever biedt voorlopig slechts 2% en de staking duurt van morgenavond 11 uur tot maandagavond ook 11 uur. En bij een explosie aan een woning in Geleen is afgelopen nacht een voordeur weggeblazen. De melding van deze ontploffing aan de Jupiterstraat kwam rond 12:15 binnen. Er raakte niemand gewond, de politie doet onderzoek. Door een aanrijding in Heerlen is gistermiddag een automobilist gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 16:45 op de kruising van de Welterlaan en de N280. En twee auto's kwamen door nog onbekende oorzaak in botsing. Het slachtoffer werd ter plekke behandeld. Het weer nog. Vandaag is het eerst droog met wolken en af en toe zon. Vanmiddag wordt het ongeveer 21 graden. Laat op de dag raakt het bewolkt en er kan wel wat regen vallen. En morgen is het meestal droog met

0: Gerstorff van de jeugd van tegenwoordig, die tegenwoordig ook niet meer zo jong zijn. Door weer Bryan Adams met Have You Ever Really Loved a Woman?
1: De snoesplaat.
0: Ja, en ik heb snoesplaten aangevraagd. En Marij van de Hurk heeft gereageerd. Ik wil eigenlijk een liedje huren zitten van Because We Jive All Night van She All Music. Als ik deze plaat huur namelijk, dan spring ik uit bed en dan ben ik fris. En dat zullen andere mensen ook zeker hebben. Succes met deze uitzending. Dankjewel voor dit ideetje, Marij. En misschien dat iemand angst nog een idee heeft voor de snoesplaat. Zometeen. Komt de snoesplaat in de uitzending. Maar eerst gaan we even nog het anders doen. We gaan kijken wie met de teken staat.
2: Niets

0: Roger van Zundert, oftewel zuurder leegt, oet roggen met dich maakt het schoender. Misschien dat je het zelf al gemerkt hebt, het is wel de tijd van de teken. Als je een rondje met je hondje gewandeld hebt door het bos, gegarandeerd dat hij een aantal teken heeft. Of je moet er tegenaan, of je moet hem hebben bewapend tegen die teken. En misschien heb je het zelf ook opgelopen en dan is het belangrijk dat je dan goed handelt op die manier. Uit de landelijke cijfers van tekenradar.nl blijkt dat dit jaar al vroeg heel veel tekenbeten zijn gemeld. En dat terwijl de piek nog niet is bereikt. Zo stelt de Universiteit van Wageningen. En de GGD Noord-Limburg die vroeg daar in maart van dit jaar al aandacht voor. En met dit gegeven is het me goed daar opnieuw aandacht aan te schenken. En ik praat erover met Sebastian Pronk. Hij is arts bij ziektebestrijding. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, er is volop voor gewaarschuwd. En toch zijn er heel veel tekenbeten gemeld. Nemen de mensen de gevaren van tekenbeten wel serieus genoeg?
1: Nou, ik denk het zeker wel. Kijk, die voorlichting die werkt. Mensen controleren zichzelf op tekenbeten. Nou, bijvoorbeeld een bezoek in het natuurgebied of de tuin. Nou, ik denk als mensen bijvoorbeeld een hond hebben, nou, je controleert je hond ook vaak wel op de teken. Zeker een hond met lichte vacht, kan je de teken goed op zien. Een teken die bijt zich ook wel vaak vast, een beetje in verborgen plekken. Die ze ook zoals knieholtes achter de oren. Mm-hmm. Dus mensen controleren zich daar goed op. Maar ook het belangrijkste vind ik, hè, genieten in de natuur is ook heel gezond. Ja. Wandelen is goed voor het lichaam en het ontspant ook een beetje. En dat is ook weer goed voor de geest.
0: Ja, kun je voorkomen dat je gestoken wordt? Of hoe kun je dat voorkomen?
1: Ja, goede vraag. Hè. Kijk, je kan jezelf wel proberen te beschermen tegen teken. Hè, door wat meer op de paden te blijven of bedekkende kleding te dragen. Mm-hmm. Soms de broekspijpen bijvoorbeeld in je sokken te doen. Je hebt zelfs kleding waar soms wat insectenwerende middelen in zitten. Als mensen bijvoorbeeld een korte broek aan hebben, kan je benen bijvoorbeeld insmeren met DEET. Wat je ook bijvoorbeeld gebruikt als je naar de tropen gaat om muggen tegen te houden. Maar dat helpt ook wel tegen teken. Geeft allemaal geen 100% garantie. Maakt de kans wel een stukje kleiner dat je gebeten bent. De controleren blijft toch altijd wel belangrijk.
0: Ja. Hoe kun je controleren? Hoe zie je dat? Dat je misschien iets voelt dat je gestoken bent. Maar hoe kun je nu zien dat je echt een tekenbeet hebt?
1: Ja, goede vraag. Kijk, je kan soms ook wel wat informatie vinden, bijvoorbeeld hoe een teken eruit ziet. Het zijn vaak hele kleine beestjes. Mm-hmm. En die teken die bijten zich een beetje vast in de huid van mensen. En te controleren, ja, dan moet je bijvoorbeeld, kan je bijvoorbeeld jezelf controleren of bijvoorbeeld je partner of kinderen. Als je bijvoorbeeld alleen bent, is het soms ook wel handig om een spiegeltje te gebruiken. Om alle stukken van je lichaam, zeg maar, te kunnen controleren daarvoor. Mm-hmm. En als je hem eenmaal gezien hebt, een teken, die zit dan een beetje vastgebeten in je huid. Die zijn maar klein, hè, een paar millimeter groot. En als ze wat langer zitten, dan zuigen ze zich langzaam een beetje vol met bloed. Want daar leven de teken dan ook van. Ja. Het belangrijkste is op het moment dat je die teken dan ziet, hè, dat je hem ook wel weer gaat verwijderen. Kan bijvoorbeeld met een pincet of een tekentang, op een veilige manier.
0: Ja, er mag niks achterblijven, begrijp ik, hè?
1: Nee, je wilt hem het liefst gewoon helemaal één keer eruit halen. Dus dan moet je niet te snel trekken, maar een beetje rustig, dat hij er gewoon goed uitkomt. Dat is ook wel vaak belangrijk dat mensen het even ergens opschrijven. Hè? Waar ze gebeten zijn, wanneer ze gebeten zijn. Soms maken mensen ook een foto van het plekje waar ze gebeten zijn. Dat je dat dan zeg maar ook een paar maanden in de gaten houdt, ongeveer 3 maanden. Kijken of daar nog iets gebeurt op die plek, of er gekke huidafwijking ontstaat of niet.
0: Ja. En welke risico's lopen mensen als ze deze tekenbeet veronachtzamen? Dat ze niet zozeer denken van, oh ja, het is te serieus, laat maar zitten.
1: Ja, goed, kijk, tekenbeten kunnen ziektes veroorzaken. Is bijvoorbeeld de meest bekende is dan de ziekte van Lyme. Hè. Ongeveer 1 op de 5 teken in Nederland die draagt die ziekte met zich mee. De kans dat je die ziekte oploopt is met name groter als die teken langer op je huid zit. Hè. Dus langer dan een dag, langer dan anderhalve dag, wordt die kans op besmetting wat groter. Kijk, als we in Nederland kijken, is ongeveer als 100 mensen gebeten worden door een teken, krijgen 2 daarvan de ziekte van Lyme. Dus heel veel mensen halen het al mooi op tijd weg.
0: Ja, want als je niet op tijd weghaalt, dan kunnen de gevolgen wel heel schadelijk zijn, toch?
1: Ja, als je net een beetje pech hebt, de ziekte van Lyme kan er soms een huidafwijking geven, of wat in de weken daarna koorts, spierpijn, gewrichtspijn. Is vaak ook heel goed te behandelen met antibiotica. Mm-hmm. Maar in wat zeldzamere gevallen lopen mensen heel lang met de ziekte van Lyme met een beetje wat meer wazigere klachten. Maar dan is het soms een langere tijd om die diagnose te stellen. Maar het kan dus bijvoorbeeld al helpen als je gebeten bent, als je het noteert. En als je dan een beetje kijkt van, goh, krijg je dan die weken daarna wat van die klachten. Dat je dat dan ook kan overleggen, bijvoorbeeld met een huisarts.
0: Oké. Okay. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie?
1: Waar kunnen mensen terecht met meer informatie? Nou, je hebt bijvoorbeeld de RIVM-website. Er zijn ook wel mooie filmpjes, duidelijke filmpjes over teken en hoe je bijvoorbeeld teken kan verwijderen. Mm. Op de thuisarts is ook een hele goede website waar wat informatie staat over de tekenbeet en wat de huisarts daarin kan betekenen. En dan mochten mensen natuurlijk lekker gaan wandelen in het groen en misschien geen verbinding daar hebben. Je kan zelfs een tekenbeet-app downloaden van het RIVM, waar ook die informatie op staat. Ook als je offline bent, kan je daar rustig in lezen.
0: Ja, en uw advies is vooral doen.
1: Ik zeg zo zeggen tegen mensen, laat je zeker niet hinderen om de natuur in te gaan, want dat is hartstikke mooi en gezond en fijn. Mm. Maar wees ook een beetje alert op de teken. Ja.
0: Oké. Dankjewel, Sebastian Pronk, arts bij de ziektebestrijding. Dankjewel.
1: Oké, graag gedag nog. Dag.
0: Dag. L1. Welkom weekend.

0: Goed advies van Miles Smith en van Neil Horan. Drive safe.
1: De snoesplaat.
0: Ja, ik heb de snoesplaat gevraagd aan u. En ik kwam met een aantal suggesties. Maar allereerst kreeg ik een appje binnen van Johnny. Die vroeg van wie kan ik nou zo'n tekenbeet eigenlijk verwijderen? Draaiend of wie mocht dat doen? Nee, juist niet draaiend, Johnny. Volgens mij kan ze dat beter recht naar boven de roet trekken. Meer erover kan ze vingen op de website van het RIVM. En dan tik ze gewoon in tekenbeet verwijderen. En dan komt ze er vanzelf bij uit. Dus volgens mij niet draaien. Dan de snoesplaat. Nou ja, ik heb een tipje binnengekregen van Kees. Daar zit, ik kan zo lekker lang blijven liggen bij de cats. En be my day.

0: set draait zich lekker die grond met dit pleetje. Be My Day van de Cats, de snoesplaat voor vandaag. Zo meteen de tweede uur van Welkom Weekend. Tot zo.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Appen met de jokes. Download de L1-app.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
11: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
10: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
11: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
12: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
13: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
14: 3, 2, 1, lift off.
15: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
16: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
17: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
16: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
4: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de hondenjes raakten 13 mensen besmet. 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
23: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
24: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beezen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op beezen.nl. Het enigste dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
25: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
26: Sorry, maar het is WK!
27: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
28: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
29: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zenjin. www.zenjin.eu.
30: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
31: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
29: Zenjin. Zenjin. World Class Radios.
32: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
33: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
34: Outdoor feels better with us.
33: Kampeerwinkelroermond.nl.
32: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
35: Liefde voor Limburg, dit is L1.
36: Dit is Welkom Weekend.

0: Zanger Philip Bailey van Earth, Wind & Fire deed de hulp van Phil Collins in reep voor zijn solo-carrière. En dit waren ze samen met Easy Lover, zijn grootste solo-hit uit 1984. Welkom terug bij het tweede uurtje van Welkom Weekend. Het programma waarin dat we de luiper uitleggen voor het weekende. En in dit tweede uurtje stappen we op de fiets. Of ja, ik niet. Maar dan zien we honderden fietsers actief in het Heuvelland. Dus niet de duizende van Limburgs mooiste, maar wel mooiere. Ze hebben namelijk allemaal ooien, of ja, ooien, vintage kleier aan en ze fietsen op ooie wielrenfietsen. En dan gewoon weer een naad pak halen, want het zien namelijk de landelijke slootjesdagen. We duiken de sloten en we speuren met de IVN Münster geleen Sittard. En ik heb mijn lieslaarzen al aan.
1: L1. Welkom weekend.

0: Frans Pollux is altijd welkom hey, bij Welkom Weekend van L1 Radio. En de 9e editie van Eroica Valkenburg die voert vandaag langs Kastelen in Zuid-Limburg. En honderden wielrenners op ooi fietsen en een retro kleier die hoor je tijdens de tocht halt bij Kastelen als die van Meer. Ik ben benieuwd of je sportcollega Jelle Kleine ook een retro outfitje aan heeft. Goedemorgen Jelle.
1: Goedemorgen Robert. Ik heb mijn TI Rally McGregor shirtje even uitgelopen. Dat is misschien voor iedereen beter.
0: Ik ga het wel willen zien.
1: Maar die lopen wel rond. Net ja. Capri Sonne en Molteni. En
0: Capri Sonne, Peter Winnen won zijn eerste Alpe d'Huez. Ja, precies.
1: En,
0: ja, ja.
1: Ik zit op een prachtige rustplaats overigens in de tuin van Kasteel Meer aan de Dorpstraat. Waar de eerste vroege vogels al binnenkomen die om 8 uur vanochtend vertrokken zijn. En ik zie PDM en Mapei en noem al die andere klassieke ploegen uit een ver verleden maar op.
0: Ja.
1: Met andere woorden, echte liefhebbers, ze hebben nog net niet de reserveband om de nek.
0: Om de nek, nee. En ik denk dat meedoen belangrijker is dan winnen. Zeker bij deze koers.
1: Absoluut, ja, ja. Absoluut. De mocht ze ook alleen maar meedoen als een fietshub niet ouder is dan de bouwjaar 1982, even uit mijn hoofd.
0: Dus moest anders schakelen ook, hè?
1: De moest anders schakelen. Dus het hypermoderne en supersonische was het bij de tourversies van de Amsterdam Gold Race of Limburg's Mooiste. Dat zie je absoluut niet.
0: Ja.
1: En daar zag ze terecht. Ze fietsen een 125 kilometer route langs Kastelen. En Kasteel Meer is de eerste rustplaats.
0: Ja.
1: Daar wil ze voorzien van een verdiend pakje koffie of thee en een lekker stukje Limburgse vlaai.
0: Ja, en dan moet ik een beetje ook het weer zien wat er vandaag is. Hè. Maar dan moet niet de heis zien. Want het is geen barre tocht, moet het niet weer natuurlijk. Het moet vooral gezellig zijn.
1: Absoluut. Ja. Dus we kunnen hier een mooie reportage maken in Meer. En dat hebben we vanochtend al even in Valkenburg gedaan. Waar start worden bij Theodor Dorrenplein. En voor de eerste stempel gezet werd. Want de middenstempelkaart
0: kost
1: langs al die puntjes.
0: Ja. En mocht je met die beelden zien, Jelle?
1: Die beelden kennen we vanavond om 17:30 in het LA Nieuws op televisie.
0: Mm-hmm.
1: En uiteraard op ons online kanalen.
0: Ja. Dan even van het stalen ros naar de heilige koe. In ons geval de Formule 1. Ja, een kleine overstap. Dit weekend is de Grand Prix van Monaco. Dat is een toerswedstrijd van Max Verstappen. Maar normaliter haalt hij nooit zoveel punten door. Wie zet er een half uur?
1: Nou, we moesten het een beetje in het licht zien van een toch moeizaam seizoen. Iets wat uitgebreidere stop van de afgelopen maanden. De eerste twee vrije trainingen gisteren. De twee keer de derde tijd. Voorzichtig optimist.
0: Oh, daar valt Jelle weg. Even kijken.
1: Want hij woont er net als 7-8 andere coureurs. Maar het is moeilijk inhalen door. En dus de Mos, als ze wil winnen in Monaco, eigenlijk op startrij 1 staan. Nou, dat is voor weinig weggelegd.
0: Ja, de als eerste start maakt nog de meeste kans om door winnend over de streep te komen.
1: Absoluut. Ze noemen het een beetje de optocht.
0: De optocht, ja, want er riet er achter elkaar aan.
1: Ja,
0: ook te volgen via ons kanalen.
1: Live vlog zondagmiddag 2 uur, of 3 uur, excuus. Om 3 uur begint de Formule 1.
0: Ja.
1: Dan is het te volgen via een live vlog op de online kanalen, web en app van L1.
0: Ja. Dan we stappen uit de auto, we pakken een bal erbij, voetballen. Het WK in Amerika, Canada en Mexico stijf voor de deur.
1: Absoluut.
0: En ja, L1 hierdoor veel aandacht voor, begrijp ik.
1: Ja, om de voorpret een beetje te verhogen. We duiken voor in het verleden. We hebben natuurlijk het Limburgers die een WK hebben metgemaakt. Actief als speler of als trainer.
0: Ja.
1: En in de driedelige serie WK-gangers kieken collega Ruud Kleine en ik terug op de verschillende WK's. En dat begint, en dat kunt ze vandaag online al lezen en zien op YouTube, met een aflevering met Bert van Marwijk. En dit wordt uiteraard bondscoach in 2010. Reikte tot en met de finale. Maar helaas werd
0: de
1: die
0: teen
1: verloren.
0: Van Casillas, hè?
1: Tegen de teen van Casillas onder meer.
0: Ja.
1: Van Marwijk heeft de wedstrijd ooit nog 1 keer helemaal teruggezien. En heeft er later ook nog eens over gesproken met zijn collega bondscoach van Spanje destijds, Del Bosque. En
0: hij zei
2: oprecht zo bang was. Dat hij eigenlijk op de bank aan het bidden was dat het penalties werden. Zo bang was hij voor ons. En toen dacht ik van... Oh, toen werd het voor mij alleen maar erg. Want toen dacht ik van ja...
3: Kwam het nog dichterbij.
2: Als dat grote Spanje zo bang voor ons was... dan was het teleurstelling alleen maar groter.
0: Ja, helaas. Jelle, het zoetert. Ja, ja. We zoetert niet mee, maar...
1: Ja, maar de vulste pie nog.
0: Ja, de vulste pie nog bij Bert van Marwijk. En ik weet ook dat Mark van Bommel toen ook zag. Ik heb maar eindelijk teruggekeken. En toen ook moest ik huilen. Want we zoeten er zoetig bij. Ja,
1: nee, dat is absoluut waar. Okay. Maar goed, het is een programma van 3 kwartier... waarin Van Marwijk mooi vertelt over... wie dat in elkaar zoot, niet eens zozeer die finale... maar het hele teamproces wat door bij komt kijken. En zo verschijnen de komende zeg maar, ruime anderhalve week... nog 2 afleveringen met Stan Valks
0: over
1: Amerika 1994... en Boudewijn Zende over 1998. En ze hebben allemaal op hun manier hun verhaal. En dat begint dus vandaag met aflevering 1, Bert van Marwijk. Te zien op het YouTube-kanaal van L1... en te lezen via web en app.
0: Oké, dankjewel Jelle. En doe ik hem de dag door op begrip? Ik heb hier elkaar.
1: Ik kom de dag door, het wordt hier drukker en drukker.
0: Ja.
1: Panasonic en Mercier zien ik hier nog.
0: Oké. Nou, geniet het wel vandaag. Hè. Dankjewel Jelle. Okay. Hoi.
1: L1.
4: Welkom weekend.

0: vorig jaar nog te zien en te horen op Pinkpop, de Purple Disco Machine met Hypnotized. En wie is er nog nooit over de A2 bij Maasbracht gereden en zag daar het terrein liggen van Tennet en dacht, wat doen ze daar allemaal toch? Ik denk heel veel mensen en die kunnen dat vandaag van dichtbij bekijken wat daar allemaal gebeurt. Want Tennet houdt vandaag namelijk een open dag en misschien worden mensen wel gehypnotized bij dat hoogspanningstation. Station, ik praat over met Linda van de Ven van Tennet. Goedemorgen, Linda.
1: Nou, je spreekt met Erna Seelen van Tennet.
0: Oh, sorry, Erna Seelen. Ja, Erna Seelen.
1: Nou, je spreekt met Erna Seelen van Tennet.
0: Oh, sorry, Erna Seelen. Ja, Erna Seelen. Ja, oh, ik was even op met Linda, die heb ik gisteren gesproken. Erna Seelen, ja. Is het al druk het worden bij jullie?
1: Nee, nu zijn het vooral de mensen die mee hebben geholpen om het allemaal in orde te maken. Maar om 10 uur verwachten we, nou, toch over de dag heen zo'n 1500 bezoekers.

0: vandaag op ons hoogspanningsstation.
1: Ja. Hebben jullie genoeg fly daarvoor en koffie?
0: Nou, we zullen ze gastvrij ontvangen. En vooral de bedoeling dat ze zien waar we mee bezig zijn. En waarvoor deze meterkast in Limburg, zeg maar, welke functie het heeft.
1: Ja. Help ons even.

0: gebruik van. Waarom toch nog een open dag dat jullie zeggen, ja, mensen, kom even kijken?
1: Ja, dat komt ook eigenlijk dat mensen zich vaak niet bewust zijn wat er allemaal bij komt kijken. En de kans ook vaak niet hebben om op zo'n hoogspanningsstation te komen. Dus we willen eigenlijk hier ook uitleg geven, waar zijn we mee bezig? Waarom is het belangrijk dat het gebouwd wordt? Ja. En wat de mensen er zelf aan hebben, maar ook de bewustwording bij de mensen. Dat het niet automatisch altijd zo is dat de lamp altijd aan is.
0: Nee, want zeker deze tijd, het is lastig. Hè? Het is moeilijk en we gaan toe naar dat het moeilijk wordt om energie te krijgen nog.
1: We doen er natuurlijk in Limburg alles aan als Tennet om die garantie te kunnen blijven geven. Dus we bouwen een nieuw station in Boksmeer wat Noord-Limburg van energie gaat voorzien. Hier in Maasbracht is natuurlijk een hele grote operatie gaande. En straks ook in Sittard-Geleen komt ook nog een groot nieuw station.
0: Ja, en krijgen de mensen die vandaag op bezoek komen ook dat te zien en te horen, wat jullie verdere plannen zijn?
1: Ja, dat staan verschillende collega's bij stand, zeg maar, om die informatie te geven. En daarnaast kunnen mensen hier ook met een busje over het terrein, zodat ze ook zien wat er gebouwd wordt en waar dat toe doet. Dus ze krijgen een toelichting in het busje. Maar we hebben ook bijvoorbeeld met VR dat ze kijken, kunnen zien wat de toekomstige situatie gaat zijn.
0: Dus virtual reality brillen, zeg maar.
1: Precies.
0: Ja, ik zag dat mensen proefjes mogen doen. Het is wel gevaarlijk met die stroom daar allemaal, denk ik dan. Hè?
1: Nou, we hebben natuurlijk veiligheid hoog in ons vaandel. Dus alles is ook afgezet met hekken. Busjes gaan ook over het terrein, zeg maar. Dus het is niet de bedoeling dat mensen daar zomaar zelf gaan rondlopen. Mm-hmm. Maar wel dat ze wel veel zien en ook veel kunnen doen, dus hier.
0: Ja, jullie rijden met busjes. Is het dan zo'n groot terrein dan in feite?
1: Ja, in het totaal praat je hier wel over een 18 voetbalvelden groot.
0: Okay.
1: En dan heb je het dus over het 150 kV-station. En ook het nieuwe te bouwen, zeg maar 380 kV. Ja. En natuurlijk ook het werkterrein wat we nu in gebruik hebben.
0: Ja, er gebeurt van alles. Wanneer moet het allemaal klaar zijn, zeg je?
1: Ja, tussen 2030 en 2031 hopen we dit af te ronden.
0: Ja, komen er vaker van deze open dagen of is het eenmalig?
1: Er is in 2023 ook al eens een open dag hier geweest. Mm-hmm. En nu dus in 2026. En we hopen eigenlijk in 2030 dat we een opening kunnen vieren.
0: Ja.
1: Dat we daar zeg maar dan ook mensen bij uitnodigen.
0: Oké, dankjewel. Erna Zeelen. Staan er al mensen voor de poort?
1: Staan mensen voor de poort. Okay. Dus wij gaan nu rap naar voren om de mensen welkom te heten.
0: Dankjewel, Erna. Een hele fijne open dag gewenst.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, hoi.
1: Dag.
2: Dit is Welkom Weekend. L1.

0: trots van Balder Bram Bongers. Met ideale schoonzoon. En Bram heeft de toekomst. En wie ook de toekomst heeft, is de jeugd natuurlijk. En daarom moet deze jeugd al vroeg kennis maken met de natuur. Dat gebeurt onder meer tijdens de landelijke slootjesdagen die dit weekend plaatsvinden. En het IVN Münstergeleen Sittard nodigt kinderen uit om mee te doen aan deze slootjesdagen. Morgen is dat. En alles te leren over het leven in de vijver van de heemtuin van het IVN. En ik praat over met Piet Huyts. Hij is van het IVN. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dus het is vandaag nog rustig.
1: Ja, vandaag is rustig. Ja. Morgen vanaf 10 uur tot 4 uur 's middags zijn kinderen met een ouders welkom om naar de heemtuin te komen in Münstergeleen.
0: Ja.
1: Die ligt aan de Waardenberg, oosten van Münstergeleen.
0: Ja. U staat binnen, begrijp ik, Pieter, Fiet, zo te horen.
1: Ja,
0: ik hoor een ontzettende. Het klinkt heel hol. Misschien is het beter om even buiten te gaan staan. Vind ik ook leuk voor de als het kan, hoor. Loop maar even naar buiten. Is wel mooi de natuur in. Dan lopen we even virtueel met je mee bij de heemtuin. Waar ligt die trouwens? Want ik ben er ooit een keer geweest, maar die ligt een beetje verscholen, toch?
1: Ja, die ligt wel een beetje verscholen. Ik mag dat niet buiten.
0: Oh ja. Dan praat maar gewoon door, hoor. Neem ons maar mee. Ja. Ja.
1: Je kunt, hij is bereikbaar met fiets en met openbaar vervoer.
0: Ja, toch? Ja.
1: Met fiets en te voet.
0: Ja.
1: En je kunt ook op de parkeerplaats Waardenberg met de auto komen, want het moet je een stukje lopen.
0: Oké.
1: Okay. Een kilometer of zo.
0: Ja. Is er genoeg belangstelling van kinderen voor bijvoorbeeld zo'n slootjesdag morgen? Want er zijn zoveel andere zaken, iPhones en noem maar op.
1: Ja, vorig jaar waren zo'n 50 kinderen geweest. De vorige keer, dus een jaar geleden, jaartje geleden. Mm-hmm. Dus dat kan heel goed meevallen, ja.
0: Ja.
1: En ze zijn dus eigenlijk met ouders om dan te komen. Mm-hmm. En ze kunnen dan in de vijver met schepnetjes en zo kunnen ze en loopjes en kunnen ze diertjes gaan vangen en bekijken.
0: Ja, bekijken met een microscoop of gewoon, hoe worden deze diertjes bekeken?
1: Er zijn loopjes en kleine microscoopjes ook om dat te bekijken, ja.
0: En kunnen kinderen zich opgeven of zijn ze allemaal, die komen, hebben zich er opgegeven?
1: Ze hoeven zich niet op te geven, je kunt gewoon langskomen.
0: Ja, wel even het IVN opzoeken, de heemtuin. Hoe speciaal is die heemtuin trouwens, Piet?
1: Nou, die heemtuin die bestaat al 50 jaar. En daar worden eigenlijk de verschillende biotopen van begroeien uit de omgeving van Limburg worden daar getoond.
0: Mm-hmm.
1: In een klein oppervlak van een half hectare.
0: Ja, dus
1: je ziet allemaal verschillende vegetatietypes begroeien die je hier in de buurt ook tegen kunt komen.
0: Ja, heel speciaal begrijp ik. Hè? Zoveel verschillende landschappen op een vrij klein vlak eigenlijk. Hè?
1: Het is eigenlijk nou het idee van Jacques P. Thijssen, die dat vroeger heeft bedacht om zo'n heemtuin in te richten.
0: Okay.
1: Naar de plaatselijke begroeiing.
0: En was dat ook iemand die bij IVN betrokken was, neem ik aan dan? Of,
1: ja, Jacques Pétijs is eigenlijk de voorloper van de oprichter van IVN.
0: Ah, oké, op die manier. Ja. Slootjesdagen zijn pas morgen. Kinderen kunnen gewoon langskomen. Maar jullie gaan ook op bezoek. Jullie hebben ook afspraken met kinderen. Dat ze op andere dagen komen. Dus er deze week een groot insectenhotel in deze heemtuin geopend. Wat moet ik bij zo'n groot insectenhotel, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Kinderen kunnen inderdaad met scholen op bezoek komen. We hebben contact met verschillende basisscholen.
0: Mm-hmm.
1: En ook met middelbare scholen. En als klasse komen ze dan naar de heemtuin toe. En het insectenhotel zoals we het nu hebben ingericht is best wel een groot geval.
0: Ja.
1: Hij is 1,5 meter bij 1,5 meter, een vierkant. En er zijn 16 vakken gemaakt met verschillende materialen gevuld.
0: Ja.
1: Dan moet je denken aan nagelblokken, vakken met dennenappels, vakken met panelen en sturven voor de vlinders. En vak met houtblokken en bamboestokken. Met gangetjes waar dan met name de wilde bijen en de wespen in kunnen.
0: Ja,
1: de wespen.
0: En zo'n school heeft dan zo'n hotel geadopteerd? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nee, we hebben dus het hotel gebouwd en ingericht. Mm-hmm. Met vrijwilligers van de heemtuin.
0: Mm-hmm.
1: En de school, zoals de basisschool Münstergeleen, heeft dat woensdag samen met wethouder Tilly geopend. Woensdag was de officiële opening van het Lekker, de sector trouwens.
0: Ja, lekkere drukte woensdag en morgen weer gezellige drukte, denkt u.
1: Heeft ja,
0: u,
1: ja dus dat hopen we.
0: Ja, hopelijk. Ook afhankelijk natuurlijk van het weer wat het morgen gaat geven. Houden jullie de weersverwachting in de gaten?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk in de gaten, maar ja, we hebben het even zo ja. Dus het is wat het is ja, met het weer. Dus okay. Dat zien we wel als... Ja, dat zien we dan wel.
0: Ja, nog zaken klaarleggen voor morgen? Of zegt u van laat ze maar komen gewoon?
1: Nee, ze kunnen gewoon komen, hè. Ze zijn allemaal welkom, kinderen.
0: Ja, moeten ze lieslaarzen aan of moeten ze...
1: Nee,
0: hoeven ze niet het water in? Nee.
1: Ze hoeven niet water in. Wel niet de beste kleding natuurlijk. En niet de mooiste schoentjes.
0: Ja.
1: Want ze zijn daar toch, je loopt een beetje door de, toch door de natuur.
0: Ja, ze mogen vuil worden.
1: Ze mogen vuil worden,
0: of,
1: ja.
0: Of moeten ze dat misschien wel?
1: Ja, dat ligt aan de kinderen zelf. Wat ze willen.
0: Dank al Piet Huijs. En een hele mooie slootjesdag gewenst morgen in het IVN. Münsterkleen in Sittard in de Heemtuin. Dank je wel.
1: Dank je wel, graag gedaan.
0: Hoi.
2: Welkom weekend.

0: Paco's. Hè? De nieuwste van Bruno Mars. Met Risk It All. Een dolveur in de kader van de Nationale Slootjesdag. Bergen de vrijbuiters met poeleke, poeleke, ploensen. Straks het derde en laatste uurtje van Welkom Weekend op deze zaterdag 6 juni. En daarin huren we de nächste van Dwayne.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Bij Stok viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maasbracht en Bergen te Blijt. Bij Stok, waar groen al 50 jaar thuis is. Bij
8: Stok. Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
9: Houd misdaad uit je buurt.
8: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
10: 3, 2, 1, lift off.
11: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
12: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach, het grote modehuis in de regio.
13: De nieuwe Volvo EX60, uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
14: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
13: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
15: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
2: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
17: De hete zomer, crayonrolluiken.
18: Geluidsoverlast.
17: Crayonrolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
19: Crayonrolluiken. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
20: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
24: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
24: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
26: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Paddelen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
27: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
28: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
29: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
30: Sorry, maar het is WK!
31: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
32: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
33: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
34: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
33: Elke dag staan medewerkers, vrijwilligers en families klaar met lef en passie.
34: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard. Liefde voor
2: Dit is Welkom Weekend met Robert Jansen.

0: Australië heeft dus grote last van een konijnenplaag, huurlijk. En konijnen planten zich snel voort, zegt het ANP ineens. Nou ja, zo kent ze het ook zeggen, netjes huur. En ik opende met Sandra en Maria Magdalena het derde en laatste uurtje van Welkom Weekend op deze zaterdag 6 juni. Het programma waarin dat wij de luiper uitleggen voor het weekend dat eraan komt. Of eigenlijk is aangebroken. En in dit laatste uurtje een gesprek met een muzikant die in 2007 alweer het Shanks gewon en onder meer met de wereldberoemde accordeonist Flaco Jiménez heeft samengewerkt. En dat is allemaal lang geleden. Nou heeft hij een nieuw liedje uit met zijn band. En ik spreek straks, rond 11:15, met de accordeonist Dwayne Verheijden uit Montfort, met de wond nou meinig in Rumung. En ook duiken wij de laatste uurke van Welkom Weekend op zaterdag 6 juni. De gongen begon de koel in hem te pikkelen.
1: L1. Welkom Weekend.

0: sturen, want ze willen hoe je wijten wem er op de dag dat dit liedje op eind stond, was geboren. Nou, dat was ik dus. San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair, gezongen door Scott McKenzie. Stond op eind september 1967.
1: Plannen voor het weekend? Laat het weten via de L1-app.
0: En misschien ga je wel een weert vandaag, want er is Koerenfestival, maar ook als ze andere dingen gaan doen, laat even weten via de L1-app. Geef even door wat zich vandaag gaat doen. Gij ze winkelen in Wiert, gij ze dan nog loesteren door de koeren, gij ze helpen bij een vriend, gij ze kieken bij een sportwedstrijd. Laat even weten via de L1-app. En we hebben er vandaag door Wiert lupt. Ja, er lupt kans te strukkelen. Ja, misschien ook wel over stoeptegels of boomstronken, maar ook over de zangkoeren, want vandaag vindt er namelijk het tweede Koerenfestival overdag plaats. En dat zit eigenlijk zo te beginnen, en ik moet daar hem opzitten, want Yvonne Suyer die moet zo meteen door, want de burgemeester staat er het festival te openen. Goedemorgen, Yvonne.
2: Goedemorgen.
0: Was dat Geer met de koer?
2: We staan nu bij de kiosk, dat is achter het theater De Hoeskamer.
0: Ja.
2: Dat is een binnenparkje eigenlijk in Weert, waar heel veel culturele dingen georganiseerd
0: zijn. Okay. En stot je nog droeg, want het ziet een beetje...
2: De zon schijnt.
0: Ja. Dus
2: we, in Weert is de traditie dat ze een woers naar de nonnen brengt en dan komt er mooi weer. Dus ja, dat ziet... Dat is gelukt,
0: dat heb je ook gedaan. Het tweede Koerenfestival overdag. Voorheen had je het service gedaan. Ja. Waarom gekozen om overdag te doen?
2: Ja, dat had je twee redenen. De avond was toch in september al wat snel donker en koud vochtig. Mm-hmm. En ja, toen ook corona moesten we een nieuwe start maken. Toen dachten we doen het overdag. Ook omdat die het cultureel lint niet meer veel plaats is voor koren. Omdat er in Weert weinig binnenlocaties zijn, mm-hmm. durfden die dat niet aan om korenboete te plannen. Dus dan kunnen ze alleen maar zingen in de Martinuskerk. En ja, dan kunnen ze natuurlijk maar met een paar koren terecht.
0: Ja.
2: En wij dachten, we willen koormuziek, want die heeft natuurlijk gelegen onder corona. Ja. Koormuziek weer onder de aandacht brengen, op laten leven. En dan moesten ze ook boete zingen, want nu moeten toevallig bij een koor goed komen. Ja. Die gewoon naar de markt, de Soterigmerk, die gewoon boodschappen doen en dan, hey, verhip. Wat is dit voor leuke muziek? Oh, kunnen ze dat ook zingen met een koor? Nou, ja, dat is eigenlijk de bedoeling van het Korenfestival. Ja. Dus er zijn ook binnenlocaties. Maar het is vooral ook de bedoeling dat jullie toevallig die een koor uitkomen.
0: Ja, dus als ze gaan shoppen, dan komen ze een koor tegen. En
2: die lopen de munt uit, hè, de muntpassage.
0: Ja,
2: en dan lopen ze tegen de koren op. En dan zien ze gewoon hele leuke reacties van... Och, wat gezellig, och, wat leuk. En die blijven staan en ja... Een en ander koor hebben er toch ook wel nieuwe leden aan oefen gooien.
0: Ja, want dat is een beetje de bedoeling ook. Want ja, de jeugd om die te laten aansluiten bij de koren, dat is lastig. Het
2: is heel lastig. De koren werden ooier en aanwas van honger is gewoon moeilijk te krijgen.
0: Ja.
2: En dan hebben ze natuurlijk jongerenkoren of kinderkoren. Maar net die tussengroep, ja, die wil ze toch ook vangen. Hè? Want anders dan, sterren we op een gegeven moment uit. En dat proberen we op zo'n een beetje ludieke manier... met een festival te doen. Dat koormuziek werd geassocieerd met Obollig en Olu en klassieke muziek. En vandaag is er allerlei muziek. Er is popmuziek, er is jazz, er is close harmony, er is klassiek, alles gewoon.
0: Ja,
2: en alle leeftijden en gemengd en mannen, vrouwen
0: en gemengd. Ja. En er komen 31 koeren, heb ik begrepen. Tenminste, dat zag ze gisteren.
2: 31 koeren op 6 locaties.
0: Ja, in allerlei variaties. Je goed zien die koeren, want
2: dat
0: kleine koeren
2: hebben. Kleinste is een ensemble van 12 of zo.
0: Okay.
2: En het grootste, ik hoop dat ze niet allemaal komen. Het grootste koor heeft 19 leden,
0: okay.
2: Ja, die komen niet allemaal. Dus
0: 90 is erg goed.
2: 69 of zo.
0: Ja, waar komen die vanavond dan, Yvonne?
2: Het koor wat Wiets te werken is uit Rijswijk.
0: Mm-hmm.
2: En dan, wat hebben ze allemaal uit het zuiden? Dan hebben ze er hier uit Brabant, uit België.
0: Want gelijk natuurlijk met de snoet, met de ruk tegen Bels aan.
2: Ja,
0: ja.
2: Plus de dirigenten hebben een groot netwerk. Wij hebben inmiddels door een zangweek in Frankrijk die we organiseren ook een groot netwerk. Dus
0: de bestuurder die de partner.
2: Die de partner. Jacques Snel en ik doen het samen. Ja.
0: Een zangwerk in Frankrijk.
2: Ja.
0: Ja, allemaal Franse chansons, ding ik dan snel.
2: Nee, dat is ook gewoon voor elk wat wil.
0: Oké, en mensen die schrijven om te gaan zingen in Frankrijk.
2: Ja.
0: En waarom Frankrijk?
2: Ja, Ja, nou, dat is toevallig
0: met de achternaam, dat is een beetje Frans.
2: Ja, precies. We zijn een beetje francofiel.
0: Okay.
2: En we hebben door een leuke steel gevonden wat we kosten huren. En, ja.
0: Dus dan ken ik gezongen weer. Maar vandaag wordt gezongen in Wiert op allerlei plekken. Het wordt wel gezamenlijk afgesloten, begreep ik.
2: Ja, de bedoeling is dat ook waar je nu bent, bij de kiosk, het theater de Hoeskamer, dat daar aan het einde om 16:30 een sing-along is. Alle koren die er nog zien, die komen dan doorheen. En Forever Young uit Leudal, dat is heel leuk, want die zijn 70 plus. En die hebben een popband. En die gaan het afsluiten met nummers die we dus allemaal met kunnen zingen. Uit onze jeugd, zeg maar. Okay. Ja.
0: Dank u wel, Yvonne. En een heel fijn festival gewenst. En hopelijk volgt het nog een hele en over. En wil het publiek echt wel het zien en loesteren wat je allemaal te beën hebt.
2: Ja, en zeg maar dat de zon zien en weer.
0: En de zon zien weer. Oké, dank je wel, Yvonne.
2: Niet hoe zitten.
0: Dank je wel. En een hele fijne dag gewenst.
2: Fijne dag.
0: Hoi.
1: L1. Welkom weekend.

0: Emmy Akkermans uit Maastricht met Die Ene Dag. En daarvoor een liedje dat vandaag door een van de koren gezongen wordt tijdens het Korenfestival in Wiert. Chanson d'amour van Manhattan Transfer was dat. En ja, wat ga je steeds doen vandaag? Laat even zuren.
1: Plannen voor het weekend? Laat het weten via de L1-app.
0: Stuur een appje naar de studio en laat weten wat ik vandaag ga doen. Ga je naar Wiert winkelen en ga je even stilzitten bij een schoen koer wat er staat te zingen? Of moest je een kamerad gaan helpen? Of ga je vanavond misschien naar een festival heer? Of ga je misschien vandaag of merken naar Stijn toe vanwege een open dag van het mijn verleden door van der Bikkel. En ik spreek erover met Pascal Klaassen uit Stijn. Goedemorgen, Pascal.
2: Goedemorgen.
0: Ja, morgen een open dag in jouw eigen mijnmuseum, der Bikkel.
2: Ja, dat klopt helemaal. Morgen hebben we weer de eerste open dag van 2016. Of 2026, sorry.
0: Ja, ja. En een hele speciale begrijp ik, want er is van alles gebeurd in je mijnmuseum.
2: Dat klopt inderdaad. Eigenlijk omdat wij dit jaar voor het vijfde jaar op rij de open dagen organiseren, hadden we iets, dan moeten we ook de droom waarmaken waar ik 5 jaar geleden mee begonnen ben. En we hebben dus morgen de officiële opening van onze eigen mijngang die we na hebben gebouwd.
0: Ja.
2: En ook van een gedeelte waar we een kruidenier, een drogisterij en een tabakzaak hebben nagebouwd helemaal.
0: Wacht even, Pascal. Een eigen mijngang bij je huis?
2: Ja.
0: Ja, hoe diep is die?
2: Nou, het scheelt. Hij is niet diep. Hij ligt namelijk boven de grond in. En okay. Hij is maar liefst 12 meter lang.
0: Dat wel, 12 meter.
2: Ja.
0: En waarom vond je het nodig om daar een mijngang te maken?
2: Nou ja, we vonden het eigenlijk nodig voor een stukje belevenis extra te geven aan het museum. En toch, als ze dan binnenkomen, een idee te krijgen voor hoe dat nou ondergronds uitzag. En dan is het natuurlijk een klein stukje maar. Maar zo lagen er kilometers lang eigenlijk ondergrond in het Limburgse landschap.
0: Ja. Hoe is jouw interesse daarin zo gekomen?
2: Nou, ik ben eigenlijk hele lange tijd geleden bij een bijbaantje in de Mercado in Beek bij Bikkels begonnen, een restaurant. En die hadden daar als thema het mijn verleden. En eigenlijk na me daar steeds wat meer erin te gaan verdiepen en ook wat spullen te gaan zoeken voor mijn baas, is dat mijn verleden bij mij bij geplakken, omdat ik er zelf eigenlijk heel weinig over wist.
0: Ja.
2: En door me daar steeds dieper in te duiken en die persoonlijke verhalen, was er op het begin gewoon geboren.
0: Ja, geen opa die daarin gewerkt heeft in de mijn of zo? Geen familie?
2: Nee, ik heb helemaal geen familie gehad die in de mijn heeft gewerkt.
0: Oké, wel bijzonder dat je dan zoveel interesse hebt in het mijnverleden.
2: Ja, dat is echt, een passie die is begonnen eigenlijk uit helemaal niks.
0: Ja. Hoe heb je alles bij elkaar verzameld, Pascal?
2: Ja, dat is eigenlijk over de afgelopen 8 jaar zoiets gebeurd. Eigenlijk door Rommelmarkt, de Marktplaats, dan een hele grote verzameling overgenomen destijds. Maar eigenlijk ben ik daar wel iedere dag mee bezig om nieuwe aanwinsten voor het museum binnen te krijgen.
0: Ja. Wat maakt het voor jou zo speciaal, het mijnmuseum, het mijnverleden?
2: Ja, het mijnverleden maakt het voor mij eigenlijk speciaal dat het gewoon een stukje is van de historie wat van heel Nederland groot heeft gebracht, waar eigenlijk niks van over is gebleven.
0: Ja.
2: En dan vooral ook nog eens de laatste mijnwerkers eigenlijk op leeftijd zijn geraakt, waardoor die volgende generaties dat moeten verder gaan vertellen.
0: Ja, onder meer door jou.
2: Onder meer door mij inderdaad, dat klopt.
0: Ja. Wat is er allemaal te zien in jouw museum? Behalve wat is er te zien in de mijngang, maar ook in het museum zelf?
2: Ja, in de mijngang zijn eigenlijk alle spullen te zien wat ondergronds gebruikt werden. Dus denk aan de

0: ja, particulier is opgesteld en dat wij gewoon alles kunnen uitstellen. Mm-hmm. We hebben daar op een andere manier de ruimte voor ingeschikt dan dat hun dat hebben. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat er een hele goede samenwerking is tussen beide partijen.
1: Oké.
0: Okay. Jazeker.
1: Ja, want je hebt het over hetzelfde verleden natuurlijk, hè?
0: Ja, klopt. En we kunnen elkaar alleen maar daaraan helpen en aanvullen.
1: Ja. Morgen een hele speciale open dag. Dus is er nog iets? Wat is er allemaal te doen morgen?
0: Ja, morgen hebben we eigenlijk voor de eerste keer ooit zo'n grote open dag. Dus we hebben meer dan 55 standhouders staan. We hebben live muziek op staan. We hebben van alles voor de verkoop, maar ook voor kinderen een springkussen. Ze kunnen hun eigen fossielen gaan zoeken. Ja. Ze kunnen door een pijler gaan kruipen van vroeger. Dus er is eigenlijk heel veel verschillende dingen te doen voor eigenlijk jong en oud.
1: Ja. En kunnen mensen zo komen of moeten ze zich aanmelden ergens Pascal?
0: Nee, eigenlijk kan iedereen zo naar binnen komen lopen. De entree is gewoon gratis. Het is van 11 tot 4 zijn we open. En eigenlijk kan iedereen gewoon binnenkomen wanneer het hun uitkomt.
1: Oké, en als mensen iets meer willen zien van tevoren, kunnen ze een website bezoeken?
0: Ja, dan kunnen de website bezoeken. Daar staat ook alle informatie op inderdaad.
1: Oké, dankjewel Pascal. Een hele mooie open dag gewenst morgen.
0: Ja, super. Dankjewel.
1: En om een beetje in sfeer te blijven.
0: Een fijne dag.
1: Ja, om in sfeer te blijven, draai ik een plaatje van Carbon. Dat zul jij vast niet eerder.
0: Helemaal super, geweldig.
1: Oké, dankjewel. Hoi, hoi, hoi.
0: Oké, hoi, hoi.
2: Welkom weekend.
3: L.A.

0: Die draait ook al lang met Shakira waasten met Zoo en daarvoor Carbon en Koele en Kulkus. Die draait ik dat merken op het dagens bij de Bikkel in Stijn. En ik kreeg een hele schone oude foto van Chef Lukers, die in 2012 een foto maakte en toen in 1974 in de mien werkte. Een foto van wie dat in 74 in de mien werkte. En een prachtige zwarte snoet heette hij. En Chef zei, ik zal de merken ook zien bij de open dag door in Stijn. Door met muziek in 2007 kreeg je het Schenkske. Dat was de aanmoedigingsbrief van de chef Schenk Kraft Company. 19 jaar geleden alweer. En sindsdien heeft hij flink aan de muzikale weg getimmerd. Ik heb het over accordeonist en zanger Dwayne Verheij uit Montfort. En 2 jaar geleden formeerde hij de band Dwayne. En nu hebben ze een eigen single. En ik praat met hem over. Goedemorgen, Dwayne.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nog altijd in Montfort woonachtig.
1: Ja, dat klopt. Ja. Nog altijd hier.
0: Ja. Wie ik het opzocht, toen schrok ik wel. In 2007 heeft ze het Schenks ontvangen. Dat is al heel lang geleden.
1: De tijd is vlug.
0: Ja. Er is veel gebeurd intussen. Een paar dingen uitlichten. Maar waren verdichte hoogtepunten. Behalve natuurlijk het ontvangen van een Schenkske in de afgelopen jaren.
1: Ja, kijk naar het Schenkske. Het jaar later heb ik toen met mijn held Flaco Jiménez op het podium mogen staan.
0: Ja. Dus, hele wereldberoemde accordeoniste, hè? Ja.
1: Ja, klopt, inderdaad. En goed, en natuurlijk de optredens in Amerika, Mexico, daar heb ik hele mooie dingen mogen metmaken. Qua optredens en samenwerkingen. En nu natuurlijk, mijn eigen band, Dwayne, dat gaat helemaal top.
0: Ja, 2 jaar geleden nog, voordat we over die eigen band gaan praten, is ze opgetrooien met de wereldberoemde band, ook wereldberoemd, Los Lobos. Hij is toen geen last van de zenuwen dan. Ik heb me voor zelf, ze kieken me op de vingers.
1: Dat is zeker ook een van de hoogtepunten. Ja. Ik heb Los Lobos voor elkaar toen leren kennen, ook in de States, ook via Flaco. En heb daar al een keer met haar mogen samenwerken, spelen, op het podium mogen staan. Ja. En goed, nu weer accordeonist krank hoor. En dus de tour vorig jaar in Nederland, toen hebben ze inderdaad meegebeld. Ja, dat is geweldig. Ja, ik bedoel, dat zijn legendes. Dus dat is super als ze daardoor is gevraagd.
0: Ja, de spul met leer ze dan ook gaat van zo'n optredens? Dat ze met zo'n muzikanten mogen optreden?
1: Ja, het is geweldig. Het zijn gewoon stuk voor stuk topmuzikanten. En heel, heel normaal. Gewoon heel, heel leuke lui om met samen te werken. En het is gewoon een eer. Dat zijn dingen die vergeet ze niet, zeker.
0: Ja, ja, en ze kennen zich altijd bellen.
1: Altijd, maar ja.
0: Sinds 2 jaar is ze zelf net al, hij is een eigen band, Dwayne, zingend in het dialect. Nou, waarom die keuze voor het plat?
1: Ja, ik denk, ik kom terug naar Nederland. Ik denk, dan heb ik 2 keuzes. Of 2 keuzes. Ik heb dat eigenlijk gedaan omdat ik dacht van, kijk, de kind in het Spaans zingen, dat doen we nog steeds trouwens. Ja. We mixen het een beetje, maar 80% is Limburgs.
0: Ja.
1: Maar ik denk, kijk, de kinderen in het Spaans en Engels verder gaan, maar als ze het kunnen verstaan, dat is misschien veel leuker. En dan hebben we dat geprobeerd. En een paar nummers, de eerste nummers geschreven in het Limburgs. En ik moet zeggen dat dat sloeg gelijk aan en op de voort zijn we eigenlijk verder gegaan.
0: Ja, je speelt zo erg in een band, hè? De Dwayne. Wie is het nou om onderdeel uit te maken van een ganse band? Want meestal was het Dwayne Verheijden alleen, zeg maar.
1: Dat klopt. Maar ja, ik heb eigenlijk vanaf, even kijken, het Schenks gewoon 2007, toen speelde ik nog alleen. Maar kort dan, eigenlijk 2008, 2009, ben ik toen op het vies van Flaco toen mijn eigen band begonnen.
0: Okay.
1: Maar we hebben er gewoon Dwayne van gemaakt, omdat, het is kort, kort en krachtig. En goed.
0: En Dwayne zit de mensen wel gehad. Wat maakt de Tex-Mex zo leuk voor een accordeonspeler en voor een zanger of een muzikant?
1: Ja, dat is een interessante vraag.
0: Gelukkig heb ik jou een interessante vraag.
1: Ja, ik weet het niet beter als de muziek. Hè. Dus ik ben ermee opgegroeid omdat pop dat altijd toes loesterde. Echt helemaal vanaf het begin. En maar ja, ik vind vooral de vrijheid wat ze in de muziek hebben. Vind ik chic. Het zijn soms toch wel vlotte nummers. En de kinderen hele leuk. Likjes op spelen, ik weet het niet.
0: Likjes, leg eens even uit, wat zijn likjes?
1: Ja, je mag dat zeggen. Ja, trucjes of je wilt het vertalen. Leuke leukjes, ja.
0: Ja. Met de band Wayne zit je nou op 2 jaar bezig, zeg maar. En je hebt een eigen single, Isabella. En die zogen die geurde zo'n tana met zingen. Wie zit jij bij elkaar gekomen?
1: Ja, nou, de plaat gaat dus over een meidje uit Parijs.
0: Ah ja, en de kusten bij Jean-Tane uit.
1: Ja, ik denk bij Mangus. En de straten van Marseille tot het centrum van Remundus. Ik denk, toen moest ik maar aan één gast denken. Ja. Dat is natuurlijk aan Jean-Tane. Dus hartstikke leuk dat er bij is. Dat dat op net heeft gedaan.
0: Een nieuwe single. Wordt kennen mensen beloesteren en komen zien? Want je stond niet in de Wier bij het Korenfestival begrepen vandaag. Maar je zit op andere plaatsen te zien, hè?
1: We spelen 5 juli op het OLS.
0: Ah.
1: Dat sloot er voor af. Ja, dus dat is hartstikke mooi.
0: Dat
1: is hartstikke leuk.
0: En
1: ik geloof, als ik me niet vergis, 7 juli spelen voor een Horse America in een tent.
0: Ik geloof dat de accordeonmuziek ook wel inslijt, de Horse America.
1: Ja, laten we het openen.
0: En ik denk dat ze al slotconcerten hebben. En daar hebben ze ook wel af en toe bandjes staan die misschien wel fijner bij zoeien passen. In dit geval passen, denk ik. We gaan de single draaien. De nieuwe single van Dwayne, Isabella. Nog stichtelijke woorden om erbij te zeggen?
1: Goed. Ten eerste bedankt voor het interview.
0: En graag gedaan.
1: Ten tweede hoop ik dat jullie genieten van onze nieuwe single Isabella.
0: Ja.
1: Wat we met houden ziel in elkaar hebben gestoken en... geniet ervan. En kom vooral een keer langs bij een van onze shows. Dus.
0: Nou, ik heb al genoten met veel bloesteren. En ik denk ook wel dat de loesteraars zullen genieten van een liedje van Dwayne met Isabella.
2: L1. Welkom weekend.

0: Ich sehe einen Frank Mohne für mich. Pingponger. The Ping Pong Song van Enrique Iglesias, oftewel Do You Know? En daarvoor de nächste single van Dwayne Isabella. Zo meteen zin in de zaterdag. Dit was Welkom Weekend voor vandaag, zaterdag 6 juni. En geef eens meer wie is bij de postbus.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker.
1: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
14: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
15: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
16: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
17: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
19: 12 september, Temple of Classic Rock.
20: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage filled with pure rock.
19: Doors open, 12:30 middags.
20: Get your tickets at dedoolhof.nl.
21: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
6: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
22: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
23: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
22: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
3: Hé, mam, zo kun je niet oud worden, zo gaat het niet. En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hé, nou moet de knop om.
2: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen... naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
4: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends, keukens, badkamers en tegels uit Rochel... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.

0: Bos Café. Ja, iedereen heeft toch wel een bepaalde gedachte. De Stamkroeg, misschien Café de Cup in Zittert. In Den Oude Karkol in Maastricht. Café de Hermelij in Wiert. Kleine Winst in Nijwiert. Nou, neem het maar op. Dit zal ongetwijfeld over een café in het stadje van Lol en Plezier zijn. Dit was namelijk Quante Hippe, Oet Venlo met Os Café. Ondertussen, ja, we hadden het er net al even over. De dame die het een maand lang zonger social media wist te doen. Ja, ik zat net al even te denken, is dit dat vandaag de dag als gigantische prestatie te boek? Het was natuurlijk goed in de titel, en deed het dan eigenlijk joh. Of misschien wel een leven lang zonder social media. Nou ja, social media, dat is nog alles. Je kunt nog alles proberen vandaag de dag natuurlijk. Mooit lang geen Facebook, Instagram, TikTok, andere social media apps. Dat is allemaal het idee achter mij social vrij. Maud Schaapkes doet herle, deed mij. En is afgelopen week die mond geëindigd. En kijk je toch wel terug op merkwaardige momenten.
1: Dat mijn duim automatisch naar het plekje ging waar Insta stond. En dat gaf ook een bepaalde onrust of zo. Zo van, oh, nou kan ik daar dus niet heen. Oké, kennelijk wilde ik dat dus. Maar ik had dat ook wel niet heel bewust gepland eigenlijk. Ik schrok toch wel. Ik schrok van die duim die dus die eerste dagen daar automatisch naartoe ging. En gaandeweg kwam er dus ruimte voor andere invulling. En dat vond ik ook wel heel fijn om te merken. Ik ga Insta en Facebook alleen nog op de browser van de laptop openen. En dan gericht dingen delen of lezen. Om ook mezelf niet in de verleiding te brengen. Dus ik zet het op een bepaalde manier door. Maar gedoseerd.
0: Ja, dat is op zich wel een goede tip, denk ik meteen. Mocht je zelf ook een beetje willen social media detoxen, een bepaaldje Facebook, Instagram dieetig willen aanwinnen. Denk het niet meer op een telefoon en staan niet meer het vaste plekje in het beeldscherm, hoe je iedere keer toch zo'n beetje onbewust de touw gooit, om dan vervolgens maar 3,5 uur doelloos te scrollen, allerlei onzinfilmpjes te kieken. Wat natuurlijk wel leuk is. Maar ja, dan nog die 3,5 uur denk je, oké. 3,5 uur van mijn leven, die ik nooit meer terugkrijg. Ondertussen is dit Clark Keane met Somewhere Only We Know. Maar eerst nog Damiano David samen met Tyla en Nile Rodgers.

Gezongen door niemand minder dan Steven Tyler van natuurlijk Aerosmith. Een prachtige liefdesplaat. I don't want to miss a thing. Gezongen door Steven Tyler, maar niet geschreven door Steven Tyler. Dat is wel een grappig verhaal. Dat is namelijk geschreven door Diane Warren. En ze schreef heel wat meer liefdesplaten. Bijvoorbeeld deze knallen van Cher. If I Could Turn Back Time, dat was natuurlijk dan ook gezongen door Cher, maar geschreven door Diane Warren, maar ook de ene van Starship. Nothing gonna stop us now. Dus we kunnen wel stellen dat Diane Warren op zich wel een groot gevoel van romantische verantwoorde plaat had. En wat wel grappig was, de inspiratie voor I Don't Wanna Miss A Thing, voor het schrijven van voor Aerosmith, vond ze toen ze een interview huurde van James Brolin. Die was destijds getrouwd met Barbara Streisand. En hij zag in dat interview: ik mis Barbara zelfs als ik sloop. Ja, dat soort me al iets bevolgd voor te stellen van, kan dat überhaupt? Hè? Dan een droom dat je bij je spreken in bed ligt of ergens en je weet dat Barbara er niet is. En dat je dan op die manier zelf.

Ja, er zijn van die artiesten waar je van denkt, nou, leuk, leuke muziek maken ze. Maar een artiestennaam is misschien nog wel beter. Dus heb je bijvoorbeeld The Fine Young Cannibals, zeer culinair verantwoorde artiestenbenaming. Of The Counting Crows, de tellende kraaien. Tenminste, zo interpreteer ik dan. Deze jaar kunnen we ook al in diezelfde categorie plaatsen. The Ginger Ninja met Sunshine hier net bij de zaterdag van L1. Waar wij hopen dat die zaterdag natuurlijk hartstikke zonovergoten gaat verlopen. En idem dito wat betreft die zondag. Tegelijkertijd, ja, zoals vorige week, de dikte 30 graden, die gaan waarschijnlijk niet dalen. En misschien her en der nog een spatje regen. Maar goed, dan mag de pret allemaal niet drukken. Zeker met platen van de Pointer Sisters. Go.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Kees Klus met Kees Zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
7: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
12: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Bizen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op bizen.nl. Het enige dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
12: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op bizen.nl.
16: 3, 2, 1, lift off.
17: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
18: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt-het-vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
9: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
21: Pas je eindelijk het...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag Zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.

een beetje de hofleverancier van Zomerrit. Ze kunnen wel noemen Harry Styles met The American Girls. Ze bedenken qua muziek, komen we toch echt over Niel Angerboeghoeze. En dat is meteen ook het moment hoe dat je eventueel zoiets kunnen, mogen doorgeven. Welke Limburgse parel dat je op deze eerste zaterdag van de maand juni winst te huren. Hij behoeft aan wat materiaal van mevrouw Beppie Kraft. Nee doet Lottem, Rowenese, Big Benny, Van Lieshout Den Haag. Ja, neem het maar allemaal op. U vraagt, wij draaien. Dat credo, dat staat hier weer centraal. Ja, geef ik nog even wat bedingtiet natuurlijk. Kun je even het wereldwijde web eventueel afstruinen op zoek naar wat van die misschien wel vergeten parels. Dat mogen ook nog. Zo'n plaat doet even denk, wauw, oh, wat deed ik daar nog een keer hier? Cayuta, heel veel partner. Of My Lady in Spain van de Classics. Mag allemaal. Volg ik nog even alleen met Donna Summer.

0: Tijdens het kader van de beste titels mooi verdienen. De Queen of Disco verdient je hem absoluut uur. En dan heb ik het natuurlijk over Donna Summer.
1: Het Limburgse Teerke.
0: Over hot stuff gesproken. Hans stuurt nog door. Nou, wat betreft Limburgse Teerke. En ja, die tropische temperaturen van de afgelopen dagen. Ik zou wel Francolas Colinas van Limburgse Mechelen willen huren. Vanuit Limburgse Mechelen, moet ik zeggen. Met No Problemo. Nou, dat is er nou meteen mijn antwoord. Stiert in de least. En ook kreeg ik nog van Frans door. Ja, gigantische Romanese fan, weet ik al. Want daar vrucht je vaker platen van aan. Is dit nou misschien wel de schoonste van Romanese?

Nou, ik durf te zeggen, we komen weer van het welbekende Eesde tot aan de Bokkerij met het Limburgse Kateerke. De eerste in het weekend van de maandje juni. Even kijken, respectievelijk. Lucas en Steve natuurlijk uit Provinciale Hoofdstad met Perfect Half of Your Love van de Rockers van Geleen. Van de Wolf dan natuurlijk. No Problemen op naam van Franco Las Colinas. En even kijken, Dans met mij. Paul Signa en de Media, dat komt dan weer uit Venlo. En we trap je aan vandaag. We starten je met Ronaise. En die komen dan natuurlijk uit Limburgs Amerika. Mocht je trouwens nog een verzoekje door hebben gestuurd, maar er is net over het randje gevallen vandaag. Niet getreurd, want merken, dan gaan we het nog eens dunnetjes over doen. Dus dan komen die platen dan op de zondag voorbij natuurlijk. Ik heb

0: 3, 4.
1: Ja, op deze plaat hebben nog alles mensen staan te feesten in verschillende discotheken, zalen, cafés. Noem het maar op, I know you want me. Calle Ocho, of Calle Ocho, hè? De dubbel L in Spanje, dat is dan weer een J. Hè? Pitbull hier in ieder geval net op de zaterdag. Ik zit te denken zo meteen, want deze zaterdag staat ook wel een beetje te boek als het staartje van de week van de mentale gezondheid.

0: Het gaat hier wel eens vaker over de bijnamen van artiesten. Nou, dit is er ook wel eentje uit de categorie, die moet je maar verdienen. His Royal Badness.
1: En in zaterdag.
0: De man die helaas niet meer onder ons is. Maar die bijnaam die blijft natuurlijk. Prince, daar heb ik het over. When Doves Cry, hier net op deze zaterdag. Het weekend dat ook te boek staat als het staartje van de week van de mentale gezondheid. Die is afgelopen week liep die. Een week waarin aandacht wordt gevraagd voor iets waar steeds meer mensen mee te maken krijgen. Impact van mentale gezondheid op het dagelijks leven. Daar is veel meer aandacht voor. Dat wordt veel meer besproken. Het taboe dat er jaren geleden op bleek te zitten, dat is er toch wel grotendeels vanaf. Dat is een positieve ontwikkeling natuurlijk. Maar de strijd is nog niet gestreden. En zodoende die week zangeres en tekstschrijver Laura Teunissen. Zij zet zich daarvoor in. Zij leeft zelf met fibromyalgie. Dat is een chronische aandoening die niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal heel wat vraagt.
2: Maar er zijn toch veel mensen die toch dagelijks echt wel een behoorlijke strijd met zichzelf voeren. Als je dat zelf niet hebt, dan kan ik me ook indenken dat dat best lastig is om te begrijpen. En dit zijn geen lui die zich aanstellen, maar dat zijn juist meestal lui die keihard hun best doen om er toch wat van te maken in het leven.
0: Ja, een beetje omkieken naar elkaar. Werd ze nou wel eens gezegd van, goh, vroeg eens aan iemand wie het echt met hem giet. Dat ook een echt authentiek oprecht antwoord aan het kreeg. En zelfs misschien moet je het dan twee keer vragen. Maar goed, beter een keer te veel gevraagd dan een keer te weinig. One more.

Alex Warden met The Fever Dream in op de zotterige middag van L1. Hoe dat nou? Op dit moment toch wel een beetje in de Golden Oldie centraal staat. 1979. Wel, de tijd dat het water nog zuiver was en seks nog vies. Dat de veters nog goed in de schoen zotten in plaats van tussen de bilnoot. Geveel je maar aankomen, denk ik, hè? Hey, teacher, leave those kids alone. Another brick in the wall. Op naam van

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: 3, 2, 1, lift off.
13: Op naar het universum met buitenaardse kortingen. Nu bij Porta. Tot wel 35% korting op meubels en tapijten. Plus 25% op haast alles. Alleen tot zaterdag. Beter meteen naar Porta.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer: langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
16: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
16: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
19: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
20: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
23: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
22: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
24: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
25: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
26: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
25: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.

0: die zichzelf een beetje betitelde als één grote criminele bende. Dan heb ik het over Nothing But Thieves met Overcome.
1: Zin in Zaterdag.
0: Zo meteen trouwens nog zeer zomers verantwoorde muziek van Calvin Harris met Summer. En kalm ik even bij over de grote dialect voorgeleased. Ja, is dat een of andere pubquiz, een Limburg staatsexamen? En allerminst, dat is het niet. Maar gooi ik wel even onder de pet wat het dan precies wil. Dus ik zit te denken, kunnen we in ieder geval nog even een prachtige bonte verzameling van parels in het Limburgse dialect in aanloop naar die dialect voorgelezen doen.
2: Omen.
3: Oorlogsmensje.
4: Verpopzak.
3: Siska.
5: Snutje.
6: Loeren.
7: Verandeweren, versjangelen.
8: In een schoon.
9: Schotterslaat.
10: Scheurendeersar.
11: Zwiegelstekski.
12: In een hot.
13: In geperskeutel.
14: Hier.
15: In een eerpel.
16: Schokkel.
17: Adieu, wa.
0: Ja, steeds dan. Allemaal weet. Respect, u.

0: vanuit Heerlenheid over iets hoe dat, denk ik, hoe dat we allemaal wel eens mee te kampen hebben. Sleepless, dat je s'nachts ligt je woedelen en te drainen en je kunt je slot maar niet vatten. Trouwens, les van hem is Guurtje. En daar een advies. Hij zegt, ja, op het moment dat je niet kunt slopen, doe het stil blijven liggen. Dus niet meer even aan ernaast krabben, niet meer even voet bewegen, niet meer nog een keer omdraaien of zo. Want schijnbaar is het zo, dat is evolutionair geregeld. Op het moment dat je probeert te slopen, en de hersenen geneigd zijn op constant nog prikkels en seintjes te sturen naar bijvoorbeeld er hangen om even vingers te bewegen of zoiets dergelijks, om maar constant wakker te blijven. En ja, dat hele evolutionaire gedeelte heeft dan te maken met het prehistorische aspect van destijds in slop vallen. Kost nog alles levensbedreigend zijn, want ja, dan wil je een slop. En vervolgens binnen 10 seconden haal je een of andere grommende sabeltandtijger boven de gangen of zo. Dus, nou ja, mocht je nog binnenkort een keer de slop niet kunnen vatten, zo stief als een plank kon liggen en de ogen dicht op elkaar kniepen. Nee, dat zal trouwens ook niet werken. Hé, hey, nou hier even wat anders. We hadden net al over de grote dialect Froggelies. Dat is voor mensen die zelf dialect spreken, of misschien verstoren het wel, maar spreek je het nauwelijks. In ieder geval, het Hoes voor het Limburg schrijft iedereen op om mij te doen aan die grote dialect Froggelies. Historisch taalkundige Alexia Kerkhoff vertelt je over het hoe, wat, waarom.
1: Deze dialectvragenlijst is eigenlijk de eerste grote enquête in jaren om echt te kijken hoe het gesteld is met het dialect in Nederlands. Wat vinden mensen van dialect? Waar wordt het gesproken? Waar mag het gebruikt worden en waar niet? En zo kunnen we ook een beetje kijken of die relatie tussen standaardtaal en dialect in de afgelopen decennia veranderd is.
2: Ja, want het gaat dan uiteindelijk om de atlas van het dialect in Nederland. Wat komt daar precies in te staan?
1: De atlas van het dialect die na de zomer al uitkomt. Dat is eigenlijk een poging om toegankelijk uit te leggen aan een groot publiek. Waarom de taalvariatie van het Nederlands en al die verschillende dialecten, waarom dat nou eigenlijk zo belangrijk is en waarom niemand zich moet schamen om dialect te spreken.
0: Nou ja, dat is sowieso natuurlijk, dat vooropgesteld, ja. Dat is dus historisch taalkundige Alexia Kerkhoff probeert het allemaal inzichtelijk te maken. Stel je tegenover collega Jan Monen. Door de zomer, dan wees het resultaat dus verwacht. Wil je er aan mij doen? Even googlen, adviseer ik je. De grote dialect Froggelies. Misschien ook te vinden op de site van het Hoes voor het Limburgs.

0: tonight.
1: Je hoort wel eens vaker over artiesten die platen schrijven over plekken, onderwerpen, voorwerpen, noem maar op. Waar ze eigenlijk zelf of nog nooit zijn geweest, er eigenlijk helemaal niet bekend mee zijn. Een van de bekendste daarvan is bijvoorbeeld Africa van Toto. Zongen en schreven het zelf ook. Terwijl dat ze zelf nog nooit, of althans de schrijver en liedzanger, nog nooit een voet op dat continent hadden gezet. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje hetzelfde geval met Train Hey Soul Sister. Deze plaat, inspiratie daarvoor, kwam van het festival Burning Man. Dat is in de woestijn van Nevada. Pat Monahan, dat is de liedzanger van Train, was er nog nooit geweest. Maar ja, fantaseerde zo'n beetje over dat mythische festival. Als in veel dansende vrouwen om grote vuren heen. En op die manier vond hij dan de inspiratie voor Hey Soul Sister. Ik denk dat hij uiteindelijk wel een keer is geweest. Sterker nog, hoe leuk is het dan als je dan die plaat uiteindelijk ook weer mag zingen op dat festival. En dat je er zelf dan voor de eerste keer bent. Hier trouwens heel wat anders. Dit is namelijk Casey en de Sunshine Band. Ah, dat is de manier waarop we het leuk vinden. Maar dan op zijn Engels.

De Luxaflex, niet uit Lottem, maar wel uit Venlo. Ja, deze plaat die zorgt dan nog deels voor de inspiratie voor de nieuwe plaat van Lex Uiting. Die heet dan ook letterlijk Alles Kump God. Trouwens, wat betreft je muziek, zo meteen nog zeer zomers verantwoord materiaal. Op naam van Daddy Yankee, de Dura. Ik zit te denken, niets in het tropische zon dat ik als vurige werk. Hè. Ik weet dat ik in de tuin aan het werken was, was dik 30 graden. Nou, het leek alsof dat ik in een kraan op mijn vuurhoofd had aangezat. Hè. Het was niet eens meer druppelen qua zweet. Het was gewoon een constant stroompje water dat naar beneden viel. Was op zich wel weer verdeerlijk, want vervolgens hoefde ik niet met de tuinslang aan de gang. Alle plantjes hadden water gekregen vanuit mijn vuurhoofd dan natuurlijk. Nou ja, zo meteen de zomerhit dus. Maar eerst even

Ja, hartstikke dikke vette hit. In de jaren 80 was het. En het was natuurlijk ook met behulp van de film Flashdance. Michael Cimbello met de Maniac. Hoe zonderlijke tekst toch wel in die plaats. Je hebt te kieken. He's a maniac, maniac, that's for sure. He will kill your cat and nail him to the door. Ja, hopelijk dat het alleen zo bezongen werd. En dat doet ze zelf aan de leven, hoofdje ondervingen. Dat zit toch wel een erg vervelend scenario in om door buurt te komen. Hè? Een geliefde ketje aan de vuurdeur vastgeplekt. Dit is trouwens Limburgs materiaal van Black.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Appen met de Jocs. Download de L1-app.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
11: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach, het grote modehuis in de regio.
12: Letro is ook specialist in duurzame LED-verlichting, minder energiekosten en een langere levensduur. Letro, laat zien wie u bent. Kijk ook op letro.nl.
13: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk! En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
12: Letro is ook gespecialiseerd in belettering, full colors en reclamezuilen.
3: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Dieder de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Castaud. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het.
0: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
16: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
17: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
18: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
17: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
3: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
3: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
8: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters.

0: van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag Zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts.
7: Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
19: Een heel boek? En de kinderen dan?
18: Die zijn veel te druk met spelen.
19: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
18: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
19: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
18: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
19: Proost.
18: Op sunweb.nl.
20: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
21: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
22: Houd misdaad uit je buurt.
21: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
23: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
24: Sorry, maar het is WK!
25: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
26: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Witches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio... die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien... in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
11: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering... die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump... om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid... en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
14: vakantie!
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
20: Sorry, maar het is WK!
21: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
22: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
23: Hoe kom ik hier weg?
22: Vragen die over je toekomst gaan.
24: Hoe word ik beter in mijn vak?
22: Of één die je wakker houdt.
25: Hoe begin ik weer met werken?
22: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
26: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
27: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
26: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
28: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
29: Wat een heerlijke wandeling. Waarom eindigt die nu weer met pijn onder je voet? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
30: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
31: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Appen met de jocks. Download de L1-app.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Witches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
3: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
13: Het is echt nice.
11: Hola, le pongo dos cervezas.
12: Hola, señor. Sí, twee bier.
13: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
11: Por favor.
13: Proost. Proost.
15: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
23: Sorry, het is WK.
24: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
25: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
26: Hoe kom ik hier weg?
25: Vragen die over je toekomst gaan.
27: Hoe word ik beter in mijn vak?
25: Of één die je wakker houdt.
28: Hoe begin ik weer met werken?
25: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
29: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach, het grote modehuis in de regio.
30: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
31: Kercher Hoge Drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
6: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
5: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Groter in wonen.
6: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
7: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelre Dome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.